gaan verseuren. Wij hebben genoeg van dat moorden gebeuren. Wij willen geen honger, verminking of pijn. Wij willen geen beulen en slachtoffers zijn. Wat wij anderen aandoen, doet ons eigen hart zeer. Wij willen geen oorlog meer. Houd op met die frazen die de hersens bedwelmen. Ons verstand is niet langer verstikt onder helmen. Onze moed is geen moordlust, onze trouw is niet lam. Wij maken elkander niet langer meer af. Geef ons velden van arbeid, geen velden van eer. Wij willen geen oorlog meer. Het moet nu maar uit zijn dat hebzuchtig hijgen om macht en om rijkdom in handen te krijgen. Weg met die hyena's, die azen op buit. En wij, domme mensen, wij vochten het uit. Wij moeten het eens zijn na zo'n harde leer. Wij willen geen oorlog meer. Wij hebben ons altijd weer op laten jagen. Wij bloeden om zelf de lasten te dragen. Wij pijn en de doden, berooid en beroofd.

Wij voeden onze jongens niet op tot soldaten, om te sterven voor geld en voor wapenmagnaten. De grond wordt niet langer bemest met ons bloed. Wij leerden dat er heel wat veranderen moet. Wij nemen de aarde in eigen beheer. Wij

Ik zoek geen beef, man. Ah. Maar door deze zin heb ik een dikke huid gekregen. En ik laat niet meer over me heen lopen. Nee, nu is het mijn tijd.

luisteraar in de amateur. Ik ben nog steeds heel afgestemd op de BG-show. We zijn bijna bij het einde van deze programma. Ik zal even de kantjes noemen die we hebben gedraaid afgelopen uur hier. Het BG Regio Content Music DJ Team. Hier vanuit de 5314 Jachthavenstad in het bedrijfsverzamelgebouw Grote Smurf. Daar draaien wij even vandaan. Hè? Dan sturen we het even op om een cassettebandje naar de Worm-amateur. En die stopt het er even in op, vanavond dan op vrijdag dan, hè? Van 6 tot 7. Stopt het cassettebandje er even in om 6 uur. Dat die draait dan even, hè? Zo. Zullen we dan, hè? Zodoende even. Dus we hebben even kunnen luisteren naar een stijf uurtje puur beste regio content. En we begonnen even instrumentaal, ik zat er overheen te kletsen, met Een Her Te Ver van Yoshimi. Uit de Jachthaven staat zelf even. Dan was het even Bianca met Vijf Dagen in de Week. Dan was het even Saskia met I Love My Vuilnisbakkie. Saskia, locatie Utka. Dan was het even Corina en Angelique met Frankie. Of Frankie, ik denk Frankie. Dan was het even een duo Ut en Ber met Wij Willen Geen Oorlog Meer. Dan was het even Jerry Bij met Geen Oorlog Meer. Dan was het de zangeres zonder naam met Nooit Geen Oorlog Meer. Dan was het even Harold en Tess Mieger met Geen Oorlog Meer. En dan was het even Juvius The Natural met We Willen Geen War. En dan was het even het Lapland trio, locatie Winschoten. Ik Ben Een Zeehond. Dan was het even de Gema's. Regio Drenthe met de rode koe, ook in het de Drentse dialect even. Heel mooi was dat. Dan was het even de Telstars, ook al uit regio Drenthe, en dan locatie Emmen met Mijn Beste DJ. Dan was het even de Starlights, echt ook uit die hoek, Stadskanaal meer, of misschien Hogeveen, weet even niet, met TV Meid locatie. Dan was het even de Arions met Kom Dans Met Ons. Dan was het even Saran Baramovic, met Opa Kupa, en die komt uit de regio Servië. Dan was het even de Migra's met de Spaanse Vluchteling. Migra's, Tacht Groesbeek, locatie. En we luisteren nog even, denk een minuutje of drie, nog even door.

0: Dag hoor.
1: Dag hoor.
2: Elektron vanuit Uden. Heb je nou al zo mee gesproken? Ik zal ze dan toch eens even kijken. Nee, ik, nou, kom allemaal zo bekend voor. Maar ja, er zit ook een elektron in vecht, dus misschien vandaar. De motorsummer elektron, dus attentie, summer elektron. Attentie, CQ, de motorsummer elektron vanuit Uden. Dus eventjes vanuit Schijndel in Noord-Brabant. Summer Starfighter. Die heeft je het laten meegekregen. De coax is een RG213. De antenne staat op 12 meter. Ik weet niet of het zo is dat al zei. 12 meter dus ongeveer. En de zender is hier een 7 traps. Met een N-trap DBLA 89C. Vermogen is hier 30 watt. Dat gaat allemaal. Zeg jij nog veel plezier met experimenteren vanaf die kant. En het zal wel lukken, hè. Het kan prima winnen trouwens. De meters die in het begin tamelijk zwaar. Hè? Het is al helemaal ruisvrij. 5% is de ruisgrens, dus... Een centje bijna, ik zo, ja. Er zijn dus altijd amateurs die hier in de buurt met 500 milliwatt helemaal naar binnen komen, hè. Oké, zeg je amateur de elektron vanuit Uden, bedankt, ja. Ik probeer het nog eventjes verder.
3: Kunt u de elektron, zeg ik u de zonder elektron vanuit de locatie Uden. Dit is de SWR-omgeving Rotterdam. Dat gaan we prima ontvangen. Nou, ik word ontvangen op de 11 Elements Kortiaki op 10 meter NLP hoogte. Dat is een meter of 15 boven de boulevard en Boulevard. Zie maar, boven de straat. En het vermogen dat is WLX 15. Staat hier bijna bij. Het is om 2 af. Iets om 2 wat hier zelf is. Ik heb iets minder.
4: The side entrance.

0: Bij ons draait alles om techniek en teamwork. Als monteur werk je met...
1: Warm Radio. Advertisement. Sponsored by Albert Heijn.

0: Ik hoorde een gekke tune net, man. Een Gers Pardoel Rage remix. Ik denk dat je wat uit te leggen hebt, maat.
1: Ja, maar het heeft sowieso echt een hele, hele grappige, iconic story eigenlijk ook wel. Was, ik denk dat er misschien 2 jaar geleden zo was het ooit dat Gers Pardoel toen gewoon foto's had online. Met kapot veel Rick Owens drip, je weet toch. Hij was helemaal opium, je weet toch, in die model. Dus ik en mijn mattie Jeffrey hadden gewoon een soort bedacht van, je weet toch, ik neem je mee op een rage thing gooien, zeg maar. Dus ik had ooit een mashup gemaakt, volgens mij, van een pokoe van Cardi, ik weet niet meer precies welke, en ik neem je mee. Die op TikTok gegooid, ging best wel viraal, mensen genoten ervan. Maar het werd een beetje uit de hand gelopen, uiteindelijk. Want toen kwam ik ook in contact met Ger, samen met mijn homie Jeffrey. Het ging hem eigenlijk gewoon een beetje coachen van, yo, doe gewoon dit, doe gewoon deze moves, doe dit erna. En toen uiteindelijk kwam Joost er ook bij, Joost Klein. Die heeft hem ook nog een beetje creative direction gegeven. Heeft ook de cover gemaakt van die track toen op dat moment. En uiteindelijk was die ik reed niet mee, Rage version is van Flancy en Cured. We hebben hem gewoon geproduceerd. Hij is naar Rotterdam volgens mij gekomen bij die guys. Hebben in de studio gezeten. Hebben die version geflipt. Was voor een korte tijd online. En zelfs ik moest hem even weer deep diven zoeken waar deze versie was. En ik heb hem gevonden ergens diep in de vault. Dus man, dat is een crazy story, man. En Gers is een guy ook nu, man.
0: Gekke lore, man. Gekke lore. Mooi typologisch feitje, man. Hey, wij doen iedere maand een rubriek. Misschien heb je er al van gehoord. Het heet Cooking of Cooked. Het is pretty easy. Iedereen neemt een tune mee waarvan je denkt, dit is kapot hard. En dan de dag erna luister je hem nog een keer en denk je, dit is kapot wack, man. Ik kan deze niet op AUX zetten. Een soort van eentje die wel in je oortjes gaat, maar op AUX niet helemaal.
1: Precies.
0: Je gaat hem aan ons tonen. Je mag ons zo vertellen wat het is voor je hem gaat spelen.
1: Zeker.
0: En dan gaan een van ons gaat raten of die cooking is of cooked. Ik denk, de eer is aan Kai.
1: Yes, sir.
0: Dus wat heb je voor ons?
1: Ik was ooit op Instagram, volgens mij. Het is ook gewoon freestyles van zo'n guy, maar je gaat het zometeen ook horen aan zijn stem, zeg maar. Ik ben benieuwd wat jullie, zeg maar, denken uiteindelijk van, je weet toch, wat voor type guy hij is. Maar ik zag hem en ik dacht van, yo, dit is niet serieus, man. En het is een andere track dan deze. Want uiteindelijk ben ik dus een beetje fan geworden, je weet toch, wanneer je gewoon iets eerst misschien niet hard vindt, maar over tijd begint het op je te groeien. Ik had dit met deze guy. En op een gegeven moment deze track kwam uit en ik dacht, shit, man, ik vind hem eigenlijk wel hard, man, stiekem. En ik weet, mensen gaan denken, what the fuck? Ik zie aan het rappen, maar ik ben op een punt gekomen dat ik hem kan verstaan.
0: Hoe heet die guy? Hoe heet die track?
1: Hij heet Max Snoop. En de track heet, Ooh, we, I'm about to stop drinking.
0: Let's go.

0: Kai, je hoort het, man. Wat zeg je? Cooking of cooked?
1: Cooking, definitely.
2: Yes! Yeah, we cooking with this one.
3: No. Geen twijfel mogelijk.
2: Geen twijfel. Ik ben blij, man. Want uiteindelijk, weet toch, deze muziek, ik weet, is niet voor iedereen. Je weet toch? Als je into Jala rap bent, om het zo te zeggen.
4: Ja, dat is
2: snap je? Als je into Jala rap bent, laten we linken, man. Maar je weet toch, het liefst, we cooking right now, man. For sure, for sure. Gaan we gewoon door, man, met de set. Thank you all for having us. Je heet toch Trapology? Trapology.
3: Yes,
2: Trapology.
3: Mag allebei.
2: We in the building, man.

Ik ben aan het tellen om een calculator. Voor hoeveel mannen willen mij zijn? Ja, en ik ben gebruikt in zo'n

0: Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pattepoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. Voor mooie mensen. Voor gezellige mensen. Ja, want Pattepoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst, gezelligheid, dingen die interessant zijn, die leuk zijn, en prettig en aangenaam en goed te doen. Maar niet heus hoor, er zijn geen dingen hier, er is alleen muziek. Muziek, muziek, muziek hier bij Pattepoe Action. Action. Brazilië, 1968. Tomze, nou buzinje, que eu estou paquerando.
1: 7, 4, 5, 6, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,

Wanted by Authority was dat, van de Offenders natuurlijk. Hoorde je meteen die geweldige hardcore punkband uit Texas. Van de demo 1983, ook al zoveel van gedraaid. Maar deze dus kennelijk nog niet. En het is eigenlijk allemaal even prachtig. Wanted by Authority, ook altijd actueel. En daarvoor Tom Zé, echt iemand van de Tropicalia-beweging van Brazilië. Ik heb me eigenlijk, kwam ik achter, nog nooit een nummer van hem gedraaid, omdat ik hem... Ja, ik vind hem een beetje te cerebraal. Het is heel om die tekst, allemaal heel intellectueel. En ook irritant. En de muziek vind ik eigenlijk, ja, is wel gek. Maar ja, goed, ik ga nog eens goed graven of hij niet ergens toch nog een nummer heeft dat best wel leuk is. En dan kunnen we misschien meer Tom Z draaien. Hier bij Patapoe Action. Dit was uit 1968. Nou, Buzinje Ki Eu Esto Pakirandu. 1968, dat is van zijn eerste LP. Een enorm stereo en ik ben natuurlijk kijken of er een mono-versie van zou kunnen bestaan. Maar dat is allemaal, komt een andere keer. Als het op mijn pad komt, zullen we maar zeggen. Dan gaan we nu vlug over naar Willeke Alberti. Ook iemand van wie ik nog nooit iets heb gedraaid hier bij Patapoe Action. En dat kan natuurlijk niet langer zo blijven. Spiegelbeeld, dat is natuurlijk haar grote hit uit 1963. Is haar tienertijd voorbij? Want ze gaat trouwen, geloof ik, hè? Ben ik nu 20? Nou ja, goed. Is het waar? Ze is volgens mij uit 43 inderdaad. Nou ja, ik ben er in. Dit is nu Toen je me kuste.

En Then He Kissed Me, or Then She Kissed Me, ligt eraan welke versie je prefereert. Beach Boys hebben een mooie. Maar hij is geloof ik van de Crystals of zo'n soort band. Maar goed, in het Nederlands, aan de achterkant van Spiegelbeeld. Dat is natuurlijk veel leuker. En intussen ben ik erachter gekomen dat ze ook een paar leuke rock'n'roll liedjes heeft gehad. Nog voor die tijd. Dus dat komt later, toen ze echt nog 15 was en zo. Dus ook een kindsterretje eigenlijk, Willeke Alberti. Toen je me kuste, nu komt het. Oh ja, ik zie alleen dat Wanted by Authority van de demo 1983 van de Offenders duurde maar 59 seconden. Dus daarom moet hij eerst nog een keer worden herhaald. Patpo Action.

UVC, UVC, met het nummer UVC. Dus dat vind ik altijd interessant. Dus bands, hun bandnaam ook nog eens als titel gebruiken. Dat is dan, dat wil dan iets zeggen. Denk ik altijd dat het, dit is de muziek die zoals we dat willen maken of zoiets. Uit Amerika. Was het niet Sal Mineo die dat heeft gedaan? Geproduceerd door Lenny D. Voor Industrial Strength Records. Dat. Daarvoor Toen Je Me Kuste in een mysterieus stereo. Het zat op Favoriete Express. En dat is allemaal op een of andere manier in heel extreem stereo heruitgegeven. Terwijl het nooit in stereo is geweest. Of hebben ze misschien in der tijd al een stereo mix gemaakt voor eventueel latere opname op een stereo LP of iets. Dat moet ik nog eens uitzoeken waarom dat is. Want het is helemaal niet subtiel ook, dat stereo. Waarom hebben ze niet gewoon mono gelaten? Dat zijn allemaal vragen. Op zoek naar antwoorden. Daarvoor nog de herhaling van Offenders. Wanted by Authority. Demo 1983 uit Texas. Nu, je leeft in het nu. En je luistert naar Patapoe Action. Muziek met fuzz effect op de gitaar. En ook een snoeihard orgel trouwens in dit geval. De band heet Purple Canteen. Met het nummer Brains in My Feet. Stel je voor dat je hersenen zich verplaatsen naar je voeten. Dat moet je natuurlijk niet aan denken. Maar hij moest er dus wel aan denken. Hij heeft een lied over gemaakt. Het zijn eigenlijk drie stukken. Drie stukken met zang. En daaromheen zit een keihard orgel en snoeiharde fuzzgitaar. Dus dat is ontzettend goed. En heel erg mooi. Het is uit 1969. Dat hoor je ook aan het soort van fuzz. Het is geen ondersteunende plastic fuzz. Maar dit is echt meer zo'n soort schuurpapier voor de binnenkant van je schedel, zal ik maar zeggen. Purple Canteen. Brains in My Feet. 1969. Patapoe Action.

S&B Music Band met de Stiko Pepewata op voorzang. Mi Koloku. 2019, S&B Music Band. Stiko Pepewata op voorzang. Mi Koloku. En daarvoor Purple Canteen met het indringende Brains in My Feet. 1969, met een hele zooi fusgitaar erin. Dat is dan ook weer geweest. Nu vlug naar wat experimentele popmuziek, zal ik altijd maar zeggen, van rond 1980. Een goed voorbeeld is natuurlijk Der Plan, van wie we al bijna alles hebben gedraaid. Nee hoor, maar best wel veel. Maar nog niet uit de film Die Letzte Rache. Die is uitgekomen in 1983, als ik me goed herinner. Der Todesmonoloog. En dan verwacht je een soort lange monoloog. Nee, dit zijn 3, 4, 5 stukjes muziek. Meestal instrumentaal en ook iets met spraak. Maar de doodsmonoloog, ik moet nog een keer beter luisteren voordat ik die eruit vis. Maar het is helemaal niet erg. Jij vist het er waarschijnlijk wel uit. Je vist het uit en je luistert naar Patapoe Action. Nu Der Plan, Der Todesmonoloog uit de film Die Letzte Rache, 1983, Patapoe Action.

Ja, het is wat. Lee Scratch Perry hoorde je daar in actie. Denken we. Het was Mean and Dangerous uit 1970. De eerste van de drie die je hoorde was Mean and Dangerous van de LP Best of Lee Scratch Perry and the Upsetters. Deel 2, dat is de mono uitgave. En er is een stereo uitgave uit 1970. Many Moods of the Upsetters. Met een split stereo versie waar je echt verschillende instrumenten op verschillende hoeken hoort. Die hebben we al lang gehad hier bij Patapoo Action. Net als de toast versie van Javil, The Bump en Stand By Me van de Inspirations, geloof ik. De echte vocale versie ervan. En dan blijven er allemaal versies over. En nou ja, omdat ik elke week drie verschillende versies van hetzelfde ritme van Lee Perry wil doen. Ja, de spoeling wordt dunner, maar er is toch nog heel veel. Dit was dus om te beginnen dus de mono versie van dat nummer uit 1970. Dan heet het opeens Sign of the Times, Take Two. Dus is een andere take van dezelfde studio sessie die ook dat eerste nummer heeft opgeleverd, maar dan deze hebben ze niet uitgekozen. En daarvan hebben we trouwens ook al take 7 gehad. En waarom het dan opeens Sign of the Times heet, ja, en niet gewoon Mean and Dangerous, hè, dat snapt dan ook niemand en ik vooral niet. Maar ook wat we zojuist hoorden is uitgekomen in 1981, Scratch Attack in Amerika, Brad Osborne. Met Clock Tower Records heeft dat uitgebracht, een verzamelplaat van de nummers van Lee Perry. Maar dan is het opeens Val Bennett en die Upsetters A Serious Joke. Nou ja, dat is het dus zeker niet. Want op die plaat uit 1970 staat ook gewoon A Serious Joke van Val Bennett en die Upsetters. Het is een heel ander nummer. Dus ze hebben zich vergist in 1981 bij het maken van of het overnemen van die tracks. In de titel. Want dit is het gewoon niet. Dit is niet de Serious Joke en het is niet Val Bennett. Ja, wel die Upsetters dan. Dus die vergissing sleept zich voort. En dat is heel jammer. En wat daar dus is gebeurd ook, dat ze een soort extra echootje op die toeter hebben gezet. En ook iets met stereo. En dan niet dat prachtige, of nou ja, dat volkomen duidelijke gespleten stereo van sommige instrumenten daar, andere daar. Maar meer zo in de pap, zeg maar. Dus gelukkig hadden jullie die heldere versies al gehad voordat deze gekke zogenaamde A Serious Joke, zogenaamd van Val Bennett en die Upsetters uit 1981 langskwam. Ook nog steeds een prachtig leuk melodietje en alles. Maar ik denk dat dit ritme niet meer terugkomt hier bij Patapoo Action. En voor deze drie versies van Mean and Dangerous hadden we nog die Der Todesmonolog uit de film Die Letzte Rache, 1983, van Der Plan uit Duitsland. Je hebt wel eens gehoord van Duitsland en je luistert naar Patapoo Action. Nu vlug naar punkmuziek. Hoe klinkt dat ook alweer? In Brazilië was er een militaire dictatuur. Toch kwam daar ook punk. Eerst vooral onder rijke, verveelde jeugd. En zoals dat hoort, hè, zonder burgers geen punk. Maar goed, Olo Seco, een van de grote bands, al meteen. Of nou ja, die werden al snel beroemd uit São Paulo. Dit is uit de oefenruimte 1982 en de microfoon doet het in het begin nog niet. Zij spelen hun prachtige Havera Futuro. Ja, en het geluid van die gitaar al, die sound is natuurlijk onverbiddelijk en ongelooflijk punk ook. Dus dat, punk in Brazilië. Het begon ongeveer 80, 81, ook eerder al hoor, wat hele spaarzame dingen, maar de grote golf begon toen. Ondanks alle weerstand. Uit de oefenruimte 1982, Havera Futuro. Olo Seco, Patapu Action.

The Time Machine is de film waarvan dit stukken muziek aan elkaar geknipt, ook bedoel ik, aan elkaar geplakt natuurlijk, door een fan, anonieme fan, heeft het tot één suite aan elkaar gejast. Film uit 1960. De muziek werd gemaakt door, of geschreven, of gecomponeerd, of gedirigeerd door Russell Garcia. The Time Machine, Russell Garcia, 1960. Daarvoor Gaumont British News, the Royal Navy's newest aircraft. En dat was een Blackburn YA-1, Blackburn Firecrest, single engine, single seat propeller naval strike fighter met opklapbare vleugels. En hadden ze dan in die tijd ook al, zeg maar, hoe heet die dingen, vliegdekschepen? Ja, dat moet dan wel, hè? Of deze gewoon interessant, zodat ze dan die vliegtuigen dichter bij elkaar konden zetten. Omdat die, nou ja, dat die vleugels omhoog konden. Hoe dan ook, bewapening afschuwelijk. Ook al in 1948, toen dit filmpje werd gemaakt. Vliegtuigen is uit 1947, dus ja, dat moet dan echt wel kloppen. Waarschijnlijk. Dus dat was eventjes voor, zeg maar, educatie. Daarvoor nog Odoseco uit Brazilië. Havera Futuro. Uit de oefenruimte in 1982. En vanaf Bolivia, pardon, Brazilië in 1982 is het een korte stap naar carnaval in Bolivia in 2018. Giovanna Palma y la Agrupación Carencia. En Giovanna schrijf je met J-H-O-V-A-N-A. Dus het is een Giovanna. Giovanna Palma y la Agrupación Carencia. Traigo mis canciones. En het carnaval, ja, dat houdt dan ook in dat altijd dezelfde melodie wordt gebruikt. Die prachtig is, hoor, daar niet van. Maar nu begrijp je inderdaad, hé, dat is weer hetzelfde melodietje. Dat klopt. Vlug nu naar carnaval 2018 in Bolivia. Giovanna Palma y la Agrupación Carencia. Traigo mis canciones.

mensen niet meer zien. Maar de front zoals wij maar van hier vragen. En hier ben ik stout geweest misschien. Ook de grote kop heeft hij gebroken. Ongehoorzaam was hij niet. Kat met kopje alleen maar afgesproken.

Zwart geld en gele tanden. Rij op lekker banden, rook in mijn vingers. Ik zeg je willen, ik heb een gat in mijn handen. Financieel niet op mijn voetjes, zie de drugs in mijn banden. Dit is tegen me ziek, dat je net een gek ziet. En mijn mening is een feit, geloof dit gek. Hoofd gaat net erectie, je impotentie. Ga maar wekken voor defensie, natuurlijk is een lie. Ha, dat ging voor,

dood zijn mijn vizier. Permanente koortsdroom, haast op resten als een gier. Met een steen aan mijn been, overlevende rivier. Jaag op één soort beest, en dat is het kudde dier. Mannen, grootste angst en AZC's. Ik vind het kankerzielig, ooit moeten vluchten voor je leven. Wat zou je dat willen? Op het heel Nederland en laat het op het dreigje spelen. Kannibalen, eten we die populisten? Op mijn drummers, pikkelrijnet in mijn fake taxi. Rappers zijn zo druk met bars en ik ben in bandie. Zij zijn druk met woorden bewaken en ik ben anarchie. Chaos staat me niet goed meer, het staat me sexy. Idioot uit 010, ik ben geen revolutionair. Gewoon met mensen solidair, ik ben vies, culinair. Underground, superster.

0: kwam digitaal uitgelezen hier binnen op de 103.80. En nou, het zat lekker vrij in de band, hè? Ja. Normaal zit er ook een Duits station op, maar daar was het niet meer te vinden. Goed, ik ga nog eens even over de band luisteren of er nog iemand meer standby is in de richting Nijmegen, Uden, maakt allemaal niet uit. Dit is Romeo Sierra vanuit Schijndel.
1: Dus dat is de Elektron uit Uden, maar ons al even standby aan deze kant, de Scorpioen. Sjan, mij krijgen, ik ontving je op de zij achterkant nou ontzettend diep in de ruis. Ik denk, wie staat nou weer of zo, hè? Toen hoorde ik denk iets van Uden en ja, ik hoorde Scorpioen, ik denk, dan draai ik me even, hè.
2: Bekantjes in het volgende programma uitgericht naar jou, worden aangeboden door BG Servers.
3: BG Servers.
2: BG Servers. Servers BG-style.
3: BG-style.
1: Ontving jou hier ontzettend diep in de ruis, man. Ontving even een paar woordjes, dan is genoeg, hè.
4: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG-show. De nummer 2 regio-content-show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare... Het De BG Show Regio Content Music Team.
1: Trouwens, de muziek en de spraak, die kan ik dacht van wel uitzorgend. En dacht ik niks op tussen zullen, dus dacht ik prima. Dus dacht ik achterin. Dacht ik. Ude. Ik heb een zaaitje.

luisteraar en de amateur is er even afgestemd op de BG-show. Hier via de, hey, via de Worm Amateur even. Dat luister maar even mee, hè. Even een klein stijf uurtje puur beste regio content hier via de Worm Amateur. Op de zender Worm even. Dus even van 6 tot 7 is het nu weer even tijd voor de regio content klanken. Van hier verzorgd door de BG Regio Content Music DJ Team. Locatie Jachthavenstad 5314. Een vooraf opgenomen programma even. Aangeboden door de BG Service. Een prima stukje service. Aan die kant. Oh, het was hem alweer. Oké, gaan we beginnen. Oh, hallo, ja. Gaan we beginnen met Bianca. 5 dagen in de week en dan naar de discotheek.

kan verscheuren. Wij hebben genoeg van dat woorden gebeuren. Wij willen geen honger, verminking of pijn. Wij willen geen beulen en slachtoffers zijn. Wat wij anderen aandoen, doet ons eigen hart zeer. Wij willen geen oorlog meer. Houd op met die frazen die de hersens bedwelmen. Ons verstand is niet langer verstikt onder helmen. Onze moed is geen moordlust, onze trouw is niet lam. Wij maken elkander niet langer meer af. Geef ons velden van arbeid, geen velden van eer. Wij willen geen oorlog meer. Het moet nu maar uit zijn dat hebzuchtig hijgen om macht en om rijkdom in handen te krijgen. Weg met die hyena's, die azen op buit. En wij, domme mensen, wij vochten het uit. Wij moeten het eens zijn na zo'n harde leer. Wij willen geen oorlog meer. Wij hebben ons altijd weer op laten jagen. Wij bloeden om zelf de lasten te dragen. Wij pijn en de doden, berooid en beroofd. Hebben wij ons een betere toekomst beloofd. Tegen geld, macht en roofzucht stellen wij ons te weer. Wij willen geen oorlog meer. Wij voeden onze jongens niet op tot soldaten. Om te sterven voor geld en voor wapenmagnaten. De grond wordt niet langer bemest met ons bloed. Wij leerden dat er heel wat veranderen moet. Wij nemen de aarde in eigen beheer.

Hey, ik zoek geen beef, man. Ah. Maar in deze zin heb ik een dikke huid gekregen. En ik laat niet meer over me heen lopen. Nee, nu is het mijn tijd. Ruah!

luisteraar in de amateur. Ik ben nog steeds heel afgestemd op de BG-show. We zijn bijna bij het einde van deze programma. Ik zal even de kantjes noemen die we hebben gedraaid afgelopen uur hier. Het BG Regio Content Music Digi Team. Hier vanuit de 5314 Jachthavenstad in het bedrijfsverzamelgebouw Grote Smurf. Daar draaien wij even vandaan. Hè. Dan sturen we het even op om een cassettebandje naar de wormamateur. En die stopt het er even in op, vanavond dan op vrijdag dan, hè, van 6 tot 7. Stopt het cassettebandje er even in om 6 uur. Dat die draait dan even, hè, zo. Zo dan, hè, zodoende even. Dus we hebben even kunnen luisteren naar een stijf uurtje puur beste regio content. En we begonnen even instrumentaal, ik zit er overheen te kletsen, met Een Her Te Ver van Yoshimi. Uit de jachthaven staat zelf even. Dan was het even Bianca met Vijf Dagen in de Week. Dan was het even Saskia met I Love My Vuilnisbakkie. Saskia, locatie Utka. Dan was het even Corina en Angelique met Frankie. Of Frankie, ik denk Frankie. Dan was het even duo Ut en Ber met Wij Willen Geen Oorlog Meer. Dan was het even Jerry Bij met Geen Oorlog Meer. Dan was het de zangeres zonder naam met Nooit Geen Oorlog Meer. Dan was het even Harold en Tess Mieger met Geen Oorlog Meer. En dan was het even Juvius The Natural met We Willen Geen War. En dan was het even het Lapland trio, locatie Winschoten. Ik Ben Een Zeehond. Dan was het even de Gema's. Regio Drenthe met de rode koe, ook in de Drentse dialect even. Heel mooi was dat. Dan was het even de Telstars, ook al uit regio Drenthe. En dan locatie Emmen met Mijn Beste DJ. Dan was het even de Starlights, echt ook uit die hoek. Stadskanaal meer, of misschien Hogeveen, weet even niet. Met TV Meid locatie. Dan was het even de Arions met Kom Dans Met Ons. Dan was het even Savan Baramovic, met Opa Koopa en die komt uit de regio Servië. Dan waren het even de Migra's met de Spaanse vluchteling. Migra's, dacht Groesbeek, locatie. En we luisteren nog even, denk een minuutje of drie, nog even door naar dit kantje. Het kantje heet The World Is Me and You. En de artiest weet ik zo eventjes niet. Kon ik zo snel even niet vinden. Nou, luister gewoon maar even naar gezelligheid tot 7 uur bestipt. Dan is het hier gebeurd. En dan keren wij volgende week, inshallah, wederom retour. Aan die kant heen. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het ontvangst prima was en de kantjes nagenoegen.

0: Dag hoor.
1: Dag hoor.
2: Rector vanuit Udenburg. Heb ik hier alles ooit mee gesproken? Ik zal ze dan toch eens even kijken. Nee, ik, nou, kom allemaal zo'n kind voor. Maar ja, er zit ook een elektromagnetvecht, dus misschien vandaar. De motorzamer elektron, dus attentie, de zamer elektron. Attentie, CQ, de motorzamer elektron vanuit Uden. Dus eventjes vanuit Schijndel in Noord-Brabant. Zijn maar Starfighter. En die heeft hier een laten meegekregen. Ik bedoel dat ik 30% in de piek heb, dat is wel een baas van je. Ik hoor die motorzamer elektron, ik schrijf hierbij, hè. De coax is een RG213U. De antenne staat op 12 meter, ik weet niet of het zo is. 12 meter dus ongeveer. En de zender is hier een 7 traps. Met een L-trap, DBL 89C. Vermogen is hier 30 watt. En wat gaat allemaal. Zeg jij nog veel plezier met experimenteren vanaf die kant. En, dat zal wel lukken, hè. Ik kan prima winnen trouwens. De meters zien beginnen tamelijk zwaar. Het is al helemaal ruisvrij. 5% is de ruisgrens, dus geen centje pijn, dacht ik zo. Er zijn die zat amateurs die hier in de buurt met 500 milliwatt helemaal naar binnen komen, hè. Oké, okay, zeg jij amateur de elektron vanuit Uden, bedankt. Ja. Ik probeer het even verder.
3: Noemt u de elektron, zeg u de zonder elektron vanuit locatie Uden. Dit is de SWR-omgeving Rotterdam. Heeft u al een prima ontvangen? Nou, ik word ontvangen op de 11 Elements Kortiaki op 10 meter NLP-hoogte. Dat is een meter op 15 over de boulevard en Oppervlakt. Zima, boven de straat. En het vermogen dat is de BLX 15. Die staat hier bijna bij het. Of iets om twee wat hier zelf.